0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km/u weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

If I could just hold you.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: And now my defeat.

0: Dit is Radio Emmeloord.
1: Uit de Veren met Freert de Vries.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7 minuten over de klok van 7. Radio Emmeloord op vrijdagochtend. Uit de Veren. Aflevering 23 op vandaag, vrijdag 17 juli 2026. Ik mag dit alweer bijna een half jaar doen, wat is dit allemaal leuk. We begonnen met R.E.M. van het album Automatic for the People. In 1992 hoorde je Everybody Hurts. Tot 9 uur dus heel veel mooie muziek. En daar hoort deze ook bij. 1979, Racy.

0: Some Girls van Reishi. En zo kan het nog even doorgaan natuurlijk.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emma Lord.

De Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Een hele hoop mensen die leggen die titel een beetje verkeerd uit. Het is gewoon zo dat Mick Jagger het zingt, de tekst een beetje zingt uit de ogen van de duivel. Je ziet dan ook dat hij probeert de sympathie te winnen van de mensen om hem heen. En dat is eigenlijk de onderliggende gedachte. En dit nummer, Sympathy for the Devil van de Stones. En dit zijn de Stills Young Band. Het is Let It Shine.

0: Neil Young en Steve Stills. Net als onder de Stills Young Band. De twee ontmoeten elkaar al bij Buffalo Springfield. Daar natuurlijk bij Crosby, Stills, Nash en Young. Maar ook samen deden ze nog wat. Dit was Let It Shine. Goedemorgen.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.

0: Son of the California, The Beach Boys en Kokomo. Natuurlijk hoor je straks in de tweede uur omstreeks 8:30 het zomertrio weer hier op Radio Emmeloord.
1: Uit de veren met Freek de Vries.
0: En dit is de Creedence Clearwater.

0: Creedence Clearwater Revival en Cotton Fields Back Home. Lekkere swamp rock uit 1969 van het album Willie and the Poor Boys. Het is nu tijd voor...
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En ja, dan gaan we terug naar 1974. Toen had je Radio Mi Amigo. Die uitstond vanaf de Mi Amigo samen met Radio Caroline. Die draaien heel veel muziek van de classics. En zo is dit er ook eentje. Dit heet Yellow Sun of Ecuador.

0: Countdown. 7, 4, 7.
1: Dit is Radio Emmeloord op 1747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Muziek van Genesis. Zeker, Afterglow. Van het album Seconds Out. Ook dat draaien we hier natuurlijk op Radio Emmeloord in Uit de Veren. Het is 7 minuten over de klok van 7:30. Lekker verder met Rattle and Hum van U2. En daarvan natuurlijk Angel of Harlem.

over Aretha Franklin. Helemaal zeker weet ik het niet. In ieder geval was dat U2. En hier is Jackson Browne. Before the Deluge.

0: Brown, Before the Deluge, 1974.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
0: Amyloid. En de tijd is 13 minuten voor de klok van 8 uur. En dus is het 7:47. 7:47. We gaan de nieuwe plaat draaien voor vandaag. En dat is er eentje van de editors.
2: Bij de volgende toon is het 7:47 minuten precies.

0: the new single van de Editors. Die was getiteld The Rush.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: En dit zijn Echo en de Bunnymen. Van 1985. Het mooie Bring on the Dancing Horses.

van The Dancing Horses. Echo en de Benjamin, 1985. Ja, dit is Radio Emmeloord, zoals je weet. Terug naar 1972. Dat hebben we de Scoorts en Johnny Kaagman natuurlijk. Die vorige week 79 jaar werd. Dit is Earth and Fire. Het heet Memories.

Arcade Fire. The classic and memories. Zo, dit was het eerste uur. Zometeen nieuws en weer. Daar gaan we naartoe met de zombies. Nieuws en weer van 8 uur. Tot zometeen na het nieuws.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now my defeat!

0: goedemorgen. Welkom terug. 10 minuten over de klok van 8 uur. Dit is Radio Emmeloord met Uit de Veren.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloord.
2: AM747.
0: Zeker. En we begonnen met Streets of Manhattan van Chris Norman uit 2021. Daarna Freebird van Lynyrd Skynyrd uit 1973. Platen die de top 40 niet hebben gehaald. Nee. Maar deze wel. Dit is Muse. 2009, dit heet Uprising.

listen. In both sides now, and they're getting in and over. En zo hoor je ook lekker de rustige muziek op Radio Emmeloord in Uiterveren. We gaan nu verder met Laura Jansen en Tom Chaplin. En Same Heart.

0: Laura Jansen, Tom Chaplin. Volgens mij was hij de zanger van Queen. Ik weet niet eens helemaal zeker. Dat was alleen in 2013. You are the same heart.
1: Dit is Radio Emmeloord. Het zomertrio.
0: Daar is het weer tijd voor. Dus voor het zomertrio. Drie platen non-stop achter elkaar door. En dat zijn allemaal zomerhits geweest. Zoals deze van Casey en de Sunshine Band.

0: Radio Emmeloord op DAB+.
1: En dat was weer het zomertrio. Drie achter elkaar, non-stop, allemaal zomerhits uit de afgelopen jaren. Come to my island, daar begonnen we mee van Casey and the Sunshine Band uit 1979. Daarna Kid Rock uit 2007 en All Summer Long. En nog een beetje eerder, 2002, Last Ketchup en de Ketchup Song. Ja, eigenlijk heet die Acerie, hè? Dat maakt niet uit. De Ketchup Song, dat draaiden we ook hier allemaal op Radio Emmeloord. En dit is Unit Gloria, 1969. Met zang van Robert Long. Het heet The Last 7 Days.

California Gloria and the last 7 days hier uit de veren. Mocht je ook nog wat suggesties hebben, bijvoorbeeld voor het Zomertrio, stuur een e-mail naar uitdeveren747@gmail.com. Dan gaan we je natuurlijk opnemen in dat lijstje. Hier is Laid Back. Ook een lekkere zomer zit er ook. Maar die kan er ook nog wel bij. Hier is Sunshine Reggae.

Een zeer toepasselijke groepsnaam, Laid Back. Lekker laid back muziek nu hoor. Sunshine Reggae. Dat was een eentje uit 1983.

Dit is een eindje 1967 alweer. Procol Harum. Deze zal altijd verbonden blijven aan de naam van Peter R. de Vries natuurlijk. Dit was zijn favoriete hit. Hier is

0: Bones already. Procol Harum. In 67, A Wider Shade of Pale. En het is 14 minuten voor de klok van 9 uur. En dus is het. En dan gebeurt er even niks, want het is opgeschoven. We gaan dat even weer anders doen. Dan zeggen we het gewoon nog een keer. En dan is het.
1: Time for Gospel Rock.
0: Delirious hoor je en Majesty.

live in het Gelderdoom in Arnhem tijdens de EO Jongerendag van 2008. What are you delirious and majesty? Om 9 minuten voor 9 gaan we verder met UB40. Die hebben iets waar je niet blij mee wordt. Goed, het is gewoon zo. Uit 1987 hoor je Red in the Kitchen.

0: hele lekkere lange is dit, van UB40. Dat is ook tevens de laatste vocale vandaag. Nee, de ene laatste.
1: Radio Emmeloord, op middengolf 747 AM.
0: Want dit is wel de laatste. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week vrijdagochtend om 7 uur. Dan ben ik er weer. Met Uit de Veren. Dit is Sailor. En Sailor. Tot volgende week. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. De school doet mee aan een proef waarmee ze dus kunnen afwijken van de reguliere vakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vakbond FNV gaat de eerste 2 weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Yes,
2: zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter. Mm.

luisteraars, hier zijn weer hartelijk welkom. Nieuwe aflevering hebben we voor de boeg van de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen uit die jaren 60, uit die jaren 70 en ook uit die jaren 80. Heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen, of niet soms met de Hello Summertime van Bobby Goldsboro. De muziek van toen uit die jaren 60, 70 en 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roepten allemaal. Maar even gaan snel beginnen, de tweede plaat alweer in die show. Hier is Ferrari met een sunny day, een sunny day. Daar word je vrolijk en daar word je blij van, of niet soms?

Dat is mooi of niet soms van dat Sunny Day van de formatie Ferrari. Als deze toontjes klinken, dan weet iedereen het wel. Hè? Hier is de Toris Baker selectie met

0: je dit plaatje of niet soms van de Little Green Bag van de George Baker Selection?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Nou, vast de enige niet.

uit 1974, The Instant Karma met John Lennon en de Plastic Ono Band. We gaan een hele lange plaat draaien. Een grote maxi-single. Heel af en toe doen we dat hier in het programma. En dit is nog maar een leuke plaat die ik tegenkwam in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show. Beneden hier in het complex. Ik heb het over de Sister Sledge met He's the Greatest Dancer.

altijd goed, zo'n heerlijke, lekkere disco-knolplaat. Van de Sister Sledge met He's the Greatest Dance. Dit is ook mooi, He's and the Cats.

Dat blijft toch van die tijdloze muziek, of niet? Soms met Come Sunday. Een van de kets, zo, deze knalt er een. De man heeft er zin in. Berkip met de Shine Shine.

0: weer een plaatje van wat, hè? Die kerstplaat, die kennen we natuurlijk ook, maar die draaien natuurlijk nog steeds nog niet.
1: Nee, dat kan helemaal niet.
0: Maar wat het van wat? Kennen we deze? Dat is een regie van Andy Williams met I Can't Get Used to Losing You.

0: wel een kort plaatje, maar mag leuk of niet. Soms can't get used to losing you. Het was er eentje van Andy Williams.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Inderdaad, de Gouden Ouwe Show met Ferrari, met de Sailor Boy. Many

boy van de Ferrari. Ik zit even op de klok te kijken. Wat gaat het toch snel altijd, hè? Voordat je het weet is de tijd alweer voorbij. Tenminste, van het eerste gedeelte. We hebben straks nog een uurtje te gaan. Kennen we deze nog van de Gypsy Kings? De Bamboleo.

Dus toch eerlijk die Spaanse muziek of niet soms van de Gypsy Kings van de Bamboleo. Ik ga nog eventjes lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Ach, waarom ook niet? Met Connie van der Bos, met 3 zomers lang.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks een 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

welkom in het tweede gedeelte van die gouden oude show met die mooiste hits van toen, zoals deze van de Julien Clerc, inderdaad, met de Venise. Begin de jaren 70 ook zo'n geweldige plaat van Steely Dan met Do It Again.

blijft toch geweldige muziek, toch? Ja, ik zie de diverse duimpjes omhoog gaan. Dus dat klopt, dat klopt. Met Steely Dan, met Do It Again. Lekkere disco-knolplaat. Hier is Paul Kelly met Cat Sexy.

dan Paul Kelly. Hoe zou het met Paul Kelly zijn? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee met de Cat Sexy. Dame achter de piano met de lange haren. Ik ken wel van de clipjes. Hier is Ty Coltrane.

een heerlijke gouden oude plaat. Of niet soms van Petula Clark. Met My Love. Het is ook een mooie plaat, vind ik zelf persoonlijk. Uit de jaren 70 met Sherbet met House It.

met hierin het programma met HOZ, inderdaad. Heerlijke muziek hier in de show, of niet soms? Met deze, het geweldige grote stemgeluid van Tom Jones met I'll Love Me Tonight.

0: Kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ja, vast de enige niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Een lekker bakje koffie in de studio en ook thuis aan de koffie en de radio op de achtergrond aan met de Gouden Oude Show. Dat is toch een heerlijke formule, of niet soms? De Foundations.

de Wild, Mia Buttercup van de Foundations. Muziek van toen, uit de jaren 60, 70, 80, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee met de Little River Band.

0: Het is zomer. Zomer op je radio.
1: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

is toch een heerlijke discoplaat, of niet soms met The Sisters, Les met All American Girls. 19, wat zal het zijn, jaren 60 en 1968. Moet ik even op het hoesje kijken. Of op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk als je ronddraait. Hè. Dan is het moeilijk even te bekijken het jaartal met de voort.

met een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Miamico 272 vanaf de Middenhof. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Magdalena. Het was een oude Radio Miamico's hitmaker. Hier zijn Cotton, Lloyd en Christian. Ook zo'n geweldige nummer uit de jaren 60.

de studioklok scherp in de gaten houden. In verband met de tijd natuurlijk. Ja. I Go To Pieces van Gotten, Lloyd en Christian. 1976 zijn we aanbeland. Hier is Vicky Leandros.

hadden weer de hele laatste plaat in de show met de leuke of niet soms met Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Dit is de laatste, hier is Dave Berry.

0: al vier. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Tracy Chapman, Talking About the Revolutie. Ja, dat kan natuurlijk. Een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB Plus uit Emmeloord. Middengolf 747 uit Friesland. En online op de World Wide Web. En de middengolf, daar staat natuurlijk in Pietersbierum. En ook een goede middag voor Nathaniel Keterwoed, Nelly Slump, Gert Meppelink, Erik Molenbergs en Suzanne Jean Andrew.

Hij blijft mooi. De B-kant van het Land van Maas en Waal. Testament van Boudewijn de Groot. En ook een hele goede middag voor iedereen die woont in Pietersbierum. Want daar staan twee grote zendmasten voor de middaghalve van 747. Dus ook voor jullie allemaal een hele goede zonnige vrijdagmiddag. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En hier zijn de Cats.

Ja, dat was Dr. Hoek. Sylvia's Mother draaide speciaal voor Theo en Sylvia. En Annelies bracht net de vrijdagmiddaglunch. Boterhammen met kaas plus lekkere kannemelk. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten. En herinnert u zich deze nog?

1, 2, 3. En binnenkort open dag van Radio Emmeloord vanwege het 10-jarig bestaan. En dat is op zaterdag 5 september tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaat, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Toegang gratis, koffie gratis, zaterdag 5 september van 1 tot 5.

60 jaar oud en ik zong hem gewoon mee. The Kinks met Sunny Afternoon. En dit is Radio Emmeloord met een beetje gouden oude platen uit de jaren 60, 70 en 80. En als u suggesties heeft of een playlist uit die jaren, stuur maar op naar studio@radioemmeloord.nl.

Connie van der Bos, 3 zomers lang. En ik denk wel eens na over de zomer van 1976. En toen was het net zo warm. En je hoorde niemand over code rood. Maar tegenwoordig is het allemaal wel een beetje alarmachtig. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

De eerste grote hit van de Bee Gees in Nederland 1967. Spiks en Speks. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede warme uur.

Ja, Armand. Met Bloemenkinders. Uit de tijd van Muziek Express, Muziekparade, Tuny Tunes, Popmix, Kink en wat niet al. Wat een tijd. Je kunt trouwens reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

The Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Ja, en gisteravond viel de server uit, want hij was verschrikkelijk heet. Het is hier 29 graden. Ik heb er dus maar een grote ventilator op gezet en nu ook. En nu draait hij gewoon door, dus je kunt blijven luisteren naar Radio Emmeloord.

Ja, zulke nummers draaiden ze vroeger 's avonds en 's nachts op Radio Luxemburg. En het kwam zelfs nog in de Engelse hitparade. A Walk in the Black Forest van Horst Jankowski. Even kijken, wat hebben we hier? Juliane Werding.

Blood, Sweat and Tears. Springwiel. En om 2 uur kunt u weer luisteren naar Peter de Wit met een oude top 40 van ongeveer 50 jaar geleden. Dus om 2 uur van 2 tot 5, want het is de top 40 plus de tipparade.

Ross met deze kant boven of zoiets. En elke avond om 10 uur tot 's morgens 7 uur is er een samenwerkingsverband met Solo Radio en Radio Emmeloord. En er worden de mooiste platen gedraaid voor de avond en de nacht. Het heet ook Nachtwacht. Het is elke avond om 10 uur op Radio 11, Radio Emmeloord tot 's morgens 7 uur.

Ja, dat waren dus de Friese Famkes Maywood, Mano uit 1981. En over anderhalve week is het weer Lemsterweek. Dan ga ik weer overal op kroegentocht in Lemmer. Heel leuk trouwens. Dit was het voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig en een heel zonnig weekend. En graag tot de volgende keer.

vanuit het centrum van de Noordoostpolder. Via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Een vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: anders zeggen. Wat een heerlijke romantische plaats. Zo aan het begin van de historische top 40. De top 40 van 50 jaar geleden. 8 juli 1972. Greenfield en Cook. Als je goed geluisterd hebt, vrienden, dan blijkt het dus opeens geen romantisch plaat. Er zijn 6 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 28 en deze week helaas als laatste plaat in de Top 40. Wel op nummer 40. Ik ben bang dat het toch geen hele grote hit is geweest. Greenfield en Cook. Radio Emmeloord met een historische Top 40. De Radio Veronica Top 40. De achtste jaargang nummer 28. 3 uur lang gaan we terug in de tijd. 50 jaar terug in de tijd. En in deze Top 40 hebben we 5 nieuwe binnenkomers. Maar dit is een daler.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah. Huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

5 nieuwe binnenkomers in deze historische top 40. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op nummer 38. Join Together van The Who. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747 op DAB+. En wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Je internetradio, je laptop, je computer, je mobiele telefoon. Een Android-toestel, dan kan je zelfs een app downloaden en dan kan je Radio Emmeloord gewoon op je mobiele telefoon via de app ontvangen. Binnenkort ook via iOS, hoe je het ook noemen wil, via je iPhone dus eigenlijk. Wordt aangewerkt. Wij zijn Radio Emmeloord. We gaan lekker terug in de tijd. 50 jaar terug in de tijd. 8 juli 1972. De 8e jaargang nummer 28. De Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. En je hoort hem dus hier bij ons lekker op de middengolf. Daar waar die hoort.

0: mensen kwamen uit Den Haag, komen nog steeds uit Den Haag. De Golden Earrings. Ze begonnen als de Golden Earrings. Het nummer heette Buddy, Buddy, Buddy Joe. Op nummer 35 afkomstig van 23. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord op DAB+. Op de middengolf 747 en wereldwijd www.radioemmeloord.nl. Fijn dat je erbij bent.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Zes weken lang in de historische top 40 op nummer 33 afkomstig van 35 My Lady of Spain. Zes weken lang dus in de Radio Veronica top 40. En daarvoor hoorden we Jacques Herp, bekend van Manuela en Een man mag niet huilen. Werkeloos, zo heet het nummer nieuw binnen in de top 40 op nummer 34 Radio Emmeloord. De Radio Veronica top 40, de enige top 40 waarmee echt rekening wordt gehouden. Op nummer 32, vorige week op nummer 21, na 13 weken lang Radio Veronica top 40, Earth and Fire bij jou op de radio. Het nummer heet Memories, we draaien speciaal voor jou of voor u op Radio Emmeloord, AM 747 DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

Ricky Leandros. En je hebt waarschijnlijk al begrepen hoe deze plaat heet. Après toi. 14 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Deze week op 31. Vorige week nog op nummer 26. Vijf plaatsen verliest voor deze, wat mij betreft, wel een hele mooie plaat. En daarvoor hoort je Earth and Fire met Memories op 32. We slaan wel een plaatje over. Ik hoop niet dat je dat heel erg vindt. Ik vind het zelf niet zo'n waanzinnig plaat. Supersonic Rocket Ship van The Kings op nummer 30 in de derde week is hij alweer aan het zakken. Vorige week stond hij op nummer 29. Dus met andere woorden, we gaan gewoon even een plaatje overslaan. En op de achtergrond hoor je hem al nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40. Je hoort op de achtergrond Deep Purple op nummer 29. En The Sweet Child in Time. Radio Emmeloord.

mij betreft mag hij nog gewoon 8 minuten doorgaan. Maar dat vindt onze zenderbaas waarschijnlijk niet goed. Dus Sweet Child in Time, wat een waanzinnige, ongelooflijk waanzinnige leuke plaat. Nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40 op nummer 29. Kijk, goed, daar gaat hij nog eventjes. Zo in de navolgende jaren zeer regelmatig op nummer 1 of de hogere regionen staan van de top 1000 aller tijden. Dit is Radio Emmeloord op de middengolf AM 747 met een historische top 40. De enige echte hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. De Radio Veronica top 40, 8 juli 1972.

Het is toch wat met die roken, jongens? Ik bedoel, heel laat eerlijk zijn, we hebben die CO2-uitstoot, maar... Op nummer 7 gaan we Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. En nieuw binnen op 7 is de Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes op Radio Emmeloord. Het is bijna kwart voor, fijn dat je erbij bent. Het is de historische Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van Grammofoon, Detailhandelaren en Gegevens van Handel en Industrie. De top 40 die werd uitgezonden op de 192 meter op 8 juli 1972. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. En wij van Radio Emmeloord proberen dat gewoon een beetje te doen laten herleven op de radio. Smoke Gets in Your Eyes. Op nummer 26 afkomstig van 17, Mary Had a Little Lamb. En op nummer 25, oh dat is een mooie, dat is een plaatje van Lenny Koer.

is zaterdagvrienden. Ik bedoel, a beautiful Sunday. Heerlijk, jongens. Op nummer 24 afkomstig van 15. Het is op zich een hele fijne, mooie plaats op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat zeg je? Het is niet zonnig, maar maakt het uit, jongens. De komende week gaan die temperaturen weer heerlijk naar boven. Het is vandaag 8 juli in het jaar 2022. En soms wordt dit programma herhaald. Dus dan denk je van, daar klopt helemaal niks van. Nee, dat is waar dan niet. Het is een historische radioshow. Dat kan wel hier op Radio Emmeloord. Want wij maken ons niet druk. Nee, we draaien gewoon de allermooiste platen. Onder andere deze van de Zombies op nummer 23.

dat gaat sneller. Sung Sung Blue. Helaas op de terugweg Neil Diamond, een oud alarmschijf. 9 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vrienden, we zijn toegekomen aan het einde van het eerste uurtje. Historische Top 40. De Radio Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. De laatste plaat in het eerste uurtje is een prachtige plaat van Joe Cocker. De maxi-single die vorige week binnenkwam op nummer 32 en deze week doorsteeg naar nummer 21. With a little help from my friends. Tot zometeen.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40...

uur openen, het tweede uurtje richten het gevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Gaan we nog eventjes drama. 10 plaatsen winst in de derde week Radio Veronica Top 40. Mary's Mama, Mary's Papa. De historische Top 40, de Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord, Middelgolf 747 DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. Door tot 6 uur met gerichte hitgevoeligheid, de Veronica Top 40 en de tipparade van 50.

toch al een tijdje in het linker rijtje van de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 12, Take Me Back Home, sleet 6 weken lang. Ja, ik had het zelf niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. En daarvoor hoorden we Don McLean. Prachtige plaat, Vincent. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En uiteraard op de middengolf 747. Ik moet even een klein beetje een bruggetje maken. Want het is wel een hele andere plaat die we nu gaan draaien. Vorige week nieuw binnen op nummer 36. Deze week doorgestegen naar nummer 17. Het zijn de Makkers. Het nummer heet Zomersong.

heerlijke zomerse en zonnige muziek op de radio. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 16. Little Willy in de 7e week. Historische top 40, Radio Veronica top 40. 8 juli 1972. En voor de mensen die het graag willen weten, de band heet The Sweet. The Sweet, ja. Oh, die ken ik ook nog wel. Klinkt lekker, hebt in ieder geval heerlijk. Daar kunnen we zo lekker van genieten op AM 747. Op nummer 15, of komstig van 16, oftewel één plaatsje winst in de 4e week Radio Veronica Top 40. Dit is Donny Jasmond en de Papa.

Nummer 14 in de historische top 40. Paco Paco en Taka Taka Ta. Een bijzondere naam, hè? Top 40 van 8 juli 1972, wel 50 jaar terug in de tijd. En dit hoorden we allemaal op de 192 meter in de middengolf bij Radio Veronica destijds. En toen stonden we gewoon afgestemd met onze middengolf radio op 192. Een goed idee.

van de 8 oud-alarmschijven in deze historische top 40. De Summer Train van de Sandy Coast. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 22, doorstegen naar nummer 13. Oftewel met een superstip. Summer Train op Radio Emmeloord. Is het nog een beetje zomer? Is het nog een beetje mooi weer? Ja, dan kijk even naar buiten. Ja, is lekker toch?

Bill Herm. We komen later in de top 40 nog een keertje tegen. Ik ben benieuwd waar, hè? Ja, goed. Nummer 11, afkomstig van 8 in de vierde week notering. Conquested door een oud alarmschijf. En die andere plaat vinden wij op nummer 2. Die bekende, weet je wel, A Wider Shade of Pale.

zijn zo langzamerhand de top 10 binnengeslopen van de historische top 40. Op nummer 10, Jumbo van de Dissimens Band. Op nummer 9, afkomstig van 5, Give Up Your Guns. Een oud alarmschijf in de vijfde week notering. Je hoort hem op de achtergrond. Dat is een heerlijke plaat, dat kan je daarvan genieten. Hè? Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je hem afgestemd staat trouwens op AM747DAB+. We zijn binnenkort op een andere frequentie op DAB+ ook nog te beluisteren. Maar dat heeft een beetje te maken met de toezichthouder. Of wij binnen mogen komen. We hebben wel een centvergunning, dus dat komt allemaal goed. Er gebeuren achter de schermen heel veel bijzondere dingen hier bij Radio Emmeloord. Dat hou je niet voor mogelijk, maar wij zijn er en we blijven er. Sommigen zien ons een beetje als concurrent, maar dat is helemaal niet nodig, jongens. We zijn gewoon collega's. Als het mensen allemaal gewoon een beetje naar ons zin hebben, vind je het? Love, Peace and Good Music, 8 juli 1972, 8e jaargang nummer 28, de Radio Veronica Top 40, erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van de Grammofoon Detailhandelaren, en samengesteld uit gegevens van Handel en Industrie, oftewel de enige echte Nederlandse hitparade waarmee echt rekening werd gehouden.

zou je zeggen. Ja, ik ben zeer benieuwd. Vorige week nieuw binnen op nummer 19. Binnengekomen in het linkerrijtje en gewoon doorgestegen naar nummer 7. Hurricane Smith. Als je nou denkt van wat is dit voor lijstje? Dit is de Radio Veronica Top 40 van 8 juli 1972. Werd uitgezonden op de 192 meter in de middengolf. Vanaf het radiosendschip de Noordenee. Een voormalige stoomschip. Wist je dat trouwens? Dat was vroeger een stoomschip. Ja, stoomboot mag ik niet zeggen, want dat was Sinterklaas. Een oud stoomschip. De Noordenee van Veronica. Het is Julio Iglesias. Nummer 6.

0: from me.
1: One for you and one from me, of zoiets, ja?
0: Dat matrimony.
1: Oh, mooi plaat. Ja, we gaan eventjes doorpraten, of niet? Soms eventjes gezellig door.
0: Maar.
1: Zeg het maar, hoor.
0: Join together.
1: Ja, precies, join together. Het is een beetje dringen. De top van de historische top 40. Want op nummer 5 vinden we een plaat die daarvoor weer op nummer 4 stond. Die heb je net gehoord. En op 4 vinden we weer een plaat die vorige week op nummer 2 stond. Dit zijn de Kids in de 10e week. Historische top 40. De Radio Veronica top 40. Let's dance.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit.

0: heerlijke uuropener, zeg. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Wider Shade of Pill op nummer 2, vorige week op nummer 6. En waar kenden we deze plaat van? Ja, inderdaad, van de Peter R. de Vries. Maar ook van het laatste uur van Radio Veronica. De 538 meter op 31 augustus 1974. De top 40 van 50 jaar geleden. En zometeen hebben wij ook nog eens een keer de tipparade van 50 jaar geleden. En dat kan allemaal bij jouw vrienden van Radio Emmeloord.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: Mout en Mac Newell stationair op de eerste positie in de historische top 40. De top 40 van 50 jaar geleden. Helloa, helloa, zo heette de plaat. Dan denk je natuurlijk van, wat heeft hij nog meer voor muziek het komende uur? Nou, wij gaan gewoon nog eventjes lekker verder. En dat doen we met de historische tipparade.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische.

Oh, dat is fijn om te horen. Lady Eleanor van Lindisfarne. In de tipparade van 50 jaar geleden op nummer 30 hoorde je It's Great van. En op de achtergrond hoor je dus inderdaad Lady Eleanor. Op nummer 28 een plaat waar ik zelf van denk van, nou, dat is een hele mooie tekst. Ik bedoel, de titel klinkt al goed. We gaan eventjes luisteren wat de tekst verder inhoudt. Maar if it feels good, just do it. En dat was destijds de hittip van Rob Oud.

duurt eventjes, is On The Road Again. Muziek van de Carpenters, je hoort het hier op Radio Emmeloord. We slaan even een paar platen over de Warsong van Neil Young. After the Storm slaan we ook over, maar deze, O Rosanna, die draaien we zeker wel.

Moet je dan eventjes een paar keer achter elkaar zeggen. Oh, wakkie, wakkie, doekie. Dat is zoiets. Wakka doe, wakka de. Zo heet die plaat eigenlijk. Hè. Op nummer 21 staat die. Eens eventjes kijken. Klopt dat een beetje? Wakkie, wakkie, wakkie. Goed, laat maar gaan ook eigenlijk. Het zit wel goed.

maar zeggen, maar het is een beetje lastig, hè? Wakkerdoe, Wakkerdee, op nummer 15. Nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. We zijn alweer halverwege, hè? Dus we gaan een klein beetje...

0: soms nog gezellig met elkaar praten door een deur en zo. Dat is tegenwoordig wel anders, hè?
1: Ja,
0: wel anders. Ruud en Ferdy Bolland, nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden. Wait for the Sun en daarvoor Men Without a Heart van de Hollies. En daarvoor The Secret of You and I van de Buffoons. En de Candyman van de Sammy Davis. De tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Middenhof 747 en DAB+. En verder uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.

Je vraagt je af, wanneer was dat nou? Dat was only yesterday. Nou, ik kan je vertellen, het is veel langer geleden hoor, Spooky Tooth. Het is namelijk 50 jaar geleden dat deze plaat in de Nederlandse top 40... Nee, de Nederlandse tipperaden stond niet eens de top 40, maar de tipperaden van 50 jaar geleden. Je zal wel zeggen, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, er gebeurt op dit moment heel veel in de studio. Maar daar zou ik je als luisteraar niet mee vermoeien. In ieder geval, het is hartstikke gezellig en dat is het allerbelangrijkste. Radio Emmeloord met de top 40 en de tipperaden van 50 jaar geleden. Even een Nederlandstalige plaat van Peter Koelewijn tezamen met zijn Rockets op nummer 6, afkomstig vanaf.

0: Thomas, your name's Kate, you put me here.
1: Zullig, hè? Ja, Kate toch. Kate. Bad, you know that. Johnny Cash was dat en You Put Me Here. Op nummer 3 afkomstig van 6 in de historische tipparade op Radio Emmeloord. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. We hebben nog een Nederlandstalige plaat. Dit is Helga. Niemand heeft je ooit gezien.

0: je slapen gaat.
1: Oh, wel trusten dan maar. Hè? Tot zover 3 uur lange gerichte hitgevoeligheid op Radio M. Lorten Tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. Oftewel, die werd uitgezonden op Radio Veronica, destijds op de 192 meter in de Middengolf. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met een top 40 van 45 jaar geleden. Ik ben er aanstaande maandag weer met Koffie Radio. En verder horen of zien we elkaar nog wel eens ergens op een radiostation. Vooral op Radio Emmeloord. Dit is de alarmschijf voor de hele komende week. Gary Glitter en Rock'n'Roll Part 1. Goedemiddag.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En je hoort ze één voor één voorbij komen hier op jouw Hit Radio station. Oh ja, we mogen het niet vergeten. Bedankt aan de voorgaande collega's hier. Al een hele dag door. Gezellige, lekkere muziek geweest, jongens, toch wel. Wat moeten mensen nog meer hebben, toch? Al die grote hits die hier de revue gepasseerd zijn vandaag al. En al die grote hits die er nog aankomen, zeg maar, ja. Wij gaan er ook voor zorgen dat we de komende twee uur gidsgevoelige muziek brengen, toch wel? Zomerse geluiden. En ja, niet te veel bla bla bla verkopen, zeg maar.

Mark Floor. Ja, ik kende hem eigenlijk niet hoor. Nee, het is een Nederlander. Mark Floor. Hoe zeg je het? Hoe spreek je het uit? Mark Floor, zullen we dan maar zeggen. En hij zingt een duo met Snelle. Die ken je waarschijnlijk wel. En een parkje en een biertje en wat vrienden is voor die mannen genoeg om er een hit mee te maken, zeg wel. En dat is deze week onze tipper van de week. Verder is er ook de Jukebox Klassieker, de keuzeplaat van de luisteraars. Er komen een verzoekplaat of twee voorbij. En het wordt een en al gezelligheid tot 7 uur vanavond.

0: Elke zeezender Radio Muziek. Zo noemen wij het toch wel. 1973. De OG's. En de Love Train. Ja, die is vertrokken tot 7 uur vanavond. En ik vind het hier tamelijk warm in de studio. Het is hier binnen om en bij de 24 graden. En ik keek even naar buiten. Buiten is het momenteel nog altijd 29 graden Celsius. Jongen. Komende dagen geeft me wel een klein beetje minder warm, maar toch nog altijd mooi zomerweer. En eigenlijk is het misschien beter zo dat we rond de 25 graden zitten.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen maar de hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, ook vanavond weer tot 7 uur. Alleen de geweldige grote hits. Geweldige goede muziek. Ook al zeg ik het zelf. Hier is Prins.

dat is hij er ook al een paar jaar niet meer. Hij is eigenlijk, ja, niet meer onder ons is, laten we het zo stellen, ja. Prince and the Revolution. Toffe zong uit die goeie 80's toch wel. Wendolf's Crawley.

0: Ja, en waar blijft die Jacqueline? Ik krijg stilletjes aan dorst, hoor. Jacqueline, Jacqueline, waar ben je?
1: De beste hits.
0: Oh, ik heb zo'n goede trek in een biertje. Oh, zo'n lekker biertje. Zou ik nu niet afslaan of nee? Maar ja, ik moet wel zorgen dat ik nuchter blijf, maar dat is geen probleem, hoor. Want één glaasje bier krijg je me nog niet achterover, hoor. Nee. Dit is orkest van Amenoe voor Zinnetork.

0: gezellig nummer van 1981 voor Orkest van Maneuvers in the Dark. Een donderbox, it's a long, long way. Ja, het is een lange weg. Maar voor Jacqueline is het niet zo'n lange weg, want zij is intussen hier in de studio beland en ze heeft mij een lekker biertje meegebracht waar ik zo naar verlangde. Hallo Jacqueline, zeg eens wat.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, Jacqueline. Hoe gaat het ermee? Kan je een beetje verwarmen?
1: Ja, het is al warm geweest. Hè. Maar volgende week geven ze een beetje minder weer en daar ben ik wel blij om.
0: Ja, wie zou er niet om blij om zijn? Een beetje minder warm en ook een beetje minder bla bla bla. Een beetje meer muziek.

Ja, ik weet niet heel precies van welk jaar het al de plaat komt. Ik ben het even kwijt. Misschien kunnen er mensen mij helpen thuis. Kunnen jullie een chatberichtje sturen en laat ons gerust weten via chat van welk jaar deze plaat. Julie Julie is van Bert Geerinke. Het is wel een toffe plaat als je weet dat we ook in de maand juli zijn.

lekkere plaat toch wel, deze van Chris de Bruyne. Je suis caca de sababa. Het is een Vlaams artiest, ja, uit welke land als je het mocht graag weten.

0: jongens. Ik weet niet waar jullie nu aan het luisteren zijn. Zijn jullie nu aan het luisteren in België of in Nederland? Of wie weet waar, misschien in Spanje? Of zijn jullie met verlof ergens de Balearen? Frankrijk? Ja, wie weet. Griekenland is ook erg in trek deze zomer. Laat het ons gerust eens weten via een chatberichtje via onze Facebookpagina van Hit Riders. Waar luisteren jullie naar ons en hebben jullie ook gestemd voor de keuzeplaat van de luisteraars? Want die komt er straks aan in het tweede deel, dat is rond 6:30. En ja, ik zie Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg, ja, die liggen goed in de markt, zo blijkt. Bellamy Brothers moet het onderdoen tegen over Corinne Hermes. Maar ja, daarover straks meer. Nu is het tijd voor onze tipper van de week. En daarvoor kozen we, zoals ik zo net al zei, voor Mark Floor en Snelle. En zij hebben genoeg aan een parkje, een biertje en een beetje vrienden.
1: Jos van den Bos.

0: Heerlijk onze tipper deze week. Je hoorde Mark Floor en Snelle. Een duo met z'n twee dus. Twee kaaskoppen, twee Nederlanders, twee Hollanders. Ja, we moeten zien wat we zeggen. En je hoorde Parkje, Biertje en een paar vrienden. Meer moet een mens toch niet hebben, is het niet, Jos? Ja, ik ben ook al tevreden als ik een biertje heb op vrijdagavond hier in de studio. En daarvoor heeft Jacqueline gezorgd. Zij komt straks nog aan bod in het tweede deel met wat eten we vandaag.
1: How are you doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: There's a place I have found in the shade on the ground.
0: Straks komt ook nog Bart van Leeuwen langs met de plaat en zijn verhaal. Rond 17:45 is dat. En dan is er ook nog de keuzeplaat van de luisteraars. Only the biggest hits here on Friday. You're listening to Hit Riders with Jos van

0: Ja, en als ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd denken aan het schip van Radio Mi Amigo en Radio Caroline. The Ship on the Ocean, ja, daar zaten we toen toch wel mee. De Mi Amigo zeezenders, ja. Je hoorde Hughes Corporation en Rock the Boat. Ik kijk eens even op de klok, lieve mensen. Het is 21 en een halve minuut voor 6 uur. Ja, wat gaat de tijd hier snel op vrijdag? 17 juli 2026 en het jaar schuift maar op.
1: Hey, luister gezellig mee met Jos van Moes.
0: Tot 7 uur zijn we er weer. En hier

0: lekkere plaat toch wel uit die goede '80s. Je hoort de Eagles. Flying High is op deze vrijdag namiddag, vrijdagavond, 17 juli 2026. Hier bij jouw hitradio, hitstation. Via FM, internet, DAB+, en AM747.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, mag ik zo vrij zijn om me even aan je voor te stellen? Ik ben een man van naam en faam en ik loop al heel wat jaren mee. Sterker nog, ik was er al toen Jezus zich opofferde voor de gehele mensheid. En ik was het die ervoor zorgde dat Pontius Pilatus zijn handen kon wassen in onschuld. In Sint-Petersburg was ik ook van de partij en maakte daar de weg vrij voor een revolutie. De tsaar en zijn gevolg zijn door mij persoonlijk afgeslacht. En door mijn schuld bleef zijn dochter, grootvorstin Anastasia, eenzaam achter. Ik leidde de blitzkrieg naar een overwinning en stond als een trotse generaal in een slagveld vol rottende lijken. Ook de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk was me een groot genoegen. Koningen en koninginnen vlogen elkaar in de haren met hel en verdoemenis. En ze hielden het volk in hun greep. De kreet "Wie vermoorde Kennedy" is trouwens ook door mij bedacht. Met in mijn achterhoofd de gedachte dat hij in eerste instantie zichzelf de das om heeft gedaan. En ik stuitte de opmars van de Britse troubadours richting Bombay. Het is toch algemeen bekend dat ieder mens eigenlijk een crimineel is, of niet soms? Zelfs mensen die zich keurig aan de wet houden. Ook alle zondaars zullen immers worden geheiligd. Slechte mensen komen er altijd weer genadig vanaf. Maar nu heb ik eigenlijk wel genoeg over mezelf verteld. Dus mochten we elkaar ooit tegenkomen, blijf dan beleefd tegen me, zoals je dat vroeger hebt geleerd. Als je dat namelijk niet doet, heb ik geen andere keus dan je te beroven van je ziel. Zeg eens eerlijk, kun je na dit verhaal een beetje hoogte van me krijgen? Of heb je zelfs al een idee wie ik precies ben?

0: Het nummer dat heet uit de beginperiode van de succesvolle Rolling Stones, 1968. Als ik het goed voor heb nog. Sympathy for the Devil, dat zijn zo van die plaatsen waar je tijd moet vooruittrekken in je show. Anders komt het er niet. Nee. Je moet degelijk weten in te plannen. En dat doen wij elke vrijdag met Bart van Leeuwen om rond 17:15 eigenlijk. Maar kijk eens aan, intussen zijn we 6:07. Een hele hap bij onze show eigenlijk wel. En hap die het mag zijn toch wel. De Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Deze week de plaat en zijn verhaal.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: De ene grote hit na de andere, zeg maar, op deze vrijdag. 17 juni vandaag. En we gaan de kaskraker echt uit de kast vandaag, hoor. Ja. We doen ons best om het beste van het beste te brengen. Dit is Robert Plant. Ken je die fantastische hit nog? Hier is Big Log. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik maak graag afspraak na 6:00. Dan zijn we er weer voor het tweede deel. Tot strakjes. Dag.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Way back, back into time.

0: Welkom in het tweede deel. Hier draait dus op deze vrijdag, de 17e juli. En liep er zo net iets verkeerd? Ik weet het niet. Het kan goed zijn dat ik even de verkeerde knop ingedrukt had om de voorbeluistering aan te zetten. Maar ja, laten we ons hopen dat dat niet zo was. En mocht dat toch zo geweest zijn, onze excuses.
1: Hallo!

0: Love, is er een dokter in de zaal?
1: Oh, but I'm missing you so bad.
0: Wie weet, ja.
1: Oh, hey.
0: Een dokter in de studio misschien? Zou wel kunnen zijn, ja. Ja, en straks komt Jacqueline ook nog eens even langs in het tweede deel. Dus rond 6:15 zal dat zijn ongeveer, denk ik. Want er is ook nog de keuzeplaat van de luisteraars. En ik keek even net op onze Facebookpagina. Die van Hitriders en ook die van Jos van den Bos. En ik moet eerlijk toegeven, jullie hebben weer massaal aan het stemmen gestreken, zeg maar. Lekker is dat. Waarvoor dank. Geweldig dat jullie dat allemaal voor ons willen doen, trouwens, ja. Zo weten wij welke plaat jullie voorkeur krijgt eigenlijk.
2: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.

Zo'n goede 20 jaar druk voor deze Huus Meeuwis en Vakant. Ik tel tot 3, want ja, verder dan dat raakten wij toen nog niet. Het is intussen wel 20 jaar geleden. Nu kan hij al tellen tot 6, heb ik mij laten wijsmaken. Ja, een mens leert altijd bij, net als wij. Hier zijn de Mavericks.

Ja, en zij moesten een paar maanden terug nog afstand nemen van hun frontman, hun leadzanger eigenlijk wel. Een groot verlies voor de groep en toch proberen ze nog altijd door te gaan. Dus iemand vervangt hen intussen. De Mavericks, back in your arms again.

0: Ja, dat wil zeggen, Vlaanderen, zeg maar. Christophe. Ondanks nog verjaardag gevierd van 50 jaar. Ik geloof nog in mijn dromen. Uiteraard, Christophe is nog jong genoeg om erin te geloven. En jij kijkt enorm op naar Wiltura.
1: Dit is Hitmuziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.

0: Ja, en deze week was het de Vlaamse feestdag, 11 juli in België. En toen was er een radiostation die de Vlaamse 40 uitbracht. En dit stond op nummer 1. Wil Tura en ik ben zo eenzaam zonder jou.
1: Jukebox Klassiker. Yes, sir, play.
2: Oh, feel something.

0: klassieker deze week. Charlie and Company zongen het uit hun boze, zeg maar, in 1976. Shame, shame, shame, shame on you. En als ik die plaat hoor, ik heb het al meerdere malen verteld, dan moet ik altijd denken aan een groot rat op een grote voor op een groot kermis. En daar zit ik dan zo in en onder mij of boven mij in het volgende hokje, zeg maar. Er zit er dan een blonde dame met een knalrode jurk. Zit maar een sigaar te roken, jongens. Weet je nog wel over welke stem we het hebben eigenlijk nu? Ja, denk eens even terug aan een programma dat gedraaid werd in de jaren 80, eind jaren 80.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, mijn fantasie slaat weer op hol. Excuseert u mij daarvoor. Het is 4 minuutjes voor 7:30.

0: geweldige plaat nog wel van Ricky Corden, 1972. Hamburg. En je hoorde de Engelse versie, want er bestaan ook nog andere versies. Ja, en als je dit hoort, ja, dan weet je hoe laat het is. Het is bijna 6:30 klokslag, zeg maar. En hier zijn we dan met het verdict van de keuzeplaat van de luisteraars. Er stond sinds dinsdag terug via onze Facebookpagina Hitriders 3 laureaten online. 3 favorieten, zeg maar, waar jullie konden op stemmen. En dat hebben jullie dus ook massaal gedaan. Waarvoor dank trouwens weer. Ik kijk eens even op het lijstje. De eerste die aan bod kwam was Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Ik kijk eens even hoeveel mensen daarop gestemd hebben. Oh, leuk nog wel. 59% van onze luisteraars stemden op deze Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Allemaal warmbloedige mensen, moet ik zeggen, toch wel. Tweede in het rijtje was een nummer van de Bellamy Brothers. Sandy Sheets, minder gekend toch wel. Maar toch wel een grote Miamigo-hit geweest in 1976. Aangezien het ook een Miamigo-hit-tip geweest was. Ik kijk eens even. 18% van de luisteraars stemden op deze Bellamy Brothers. Dat is natuurlijk niet slecht. Maar als je dan ook kijkt, derde in het lijstje stond Corinne Germes, Si La Vie uit een cadeau. Ja, ik vermoed dat dat ergens uit het Eurovisie Songfestival komt, als ik niet mis ben. En het dateert uit 1983. En erop stemden 22% van onze luisteraars. Maar dat wil dus niet zeggen dat Serge Gainsbourg van de troon kan geduwd worden. Want zij kregen maar eventjes liefst 59% van jullie stemmen. En zijn daarmee dus ook...
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Deze week de plaats met de meeste voorkeurstemmen. 59% was het zeker, als ik me niet vergis. Ja. Oh, massaal op gestemd toch wel. En hoe was het schouwspel op de radio intussen? Ja, ik hoop dat dat alles daar nog goed verloopt in de huiskamer. Ja, ja, ja. Kijk eens even, Corinne Hermans.

dat een geweldige plaats heb. ...1983 voor Corin Hermes. C'est la vie, het is een cadeau. Ja, het is inderdaad een cadeau dat je krijgt. En je moet je leven meenemen terwijl je leeft, want je leeft maar één keer, neemt dat van ons af. Ja, dat wisten ook Zo Marnik, Rita Lawaard, Peter Nijndam, of Peter Nijdam beter, Annick Hermans, Martin Boelpap en Raf Roeland.

Geraldine, nee, precies, een valse start die plaat. Dan gaan we dat eens even oplossen en gaan we dat eens opnieuw opstarten. Kijk, misschien lukt het deze keer beter. Laat ons hopen, in ieder geval. Ja, het is een hete zomer voor iedereen. Dat zingt ook Kid Rock. All summer long. Tot 7 uur nog de grootste gids in deze 232ste.

0: Ja, een plaat die er altijd goed in gaat met deze temperaturen, zeg maar. Deze hete zomer van 2026. Want zo kunnen we hem toch omschrijven nu. De droogte is zich aan het manifesteren, zeg maar. Er is tekort aan regenwater. Dus je mag je wagen niet meer wassen nu. Nee. En zo weinig mogelijk water verspillen. Geen zwembaden opvullen en zo meer, ja. Allemaal zaken die je moet in acht houden, zodat we morgen ook nog regenwater hebben. Je hoort dat Kid Rock en All Summer Long. Ja, en er is er eentje jarig geweest deze week.
1: Dit is de jarige van vandaag.
0: Onze jarige. Stef Bos is deze week jarig geweest. Jij mocht 65 kaarsjes uitblazen.
1: Hip, hoera!

0: deze week dus 65 jaar jong geworden, deze Stef Bos. Woont al een paar jaar in Kaapstad. Is gisteren ook getrouwd eigenlijk met een dame van die contraien. Stef Bos, bij deze gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. En dan is het uw tijd geworden voor dit.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: En intussen hebben we Jacqueline hier over de vloer gekregen, zeg maar, in de studio. Hartelijk welkom, Jacqueline, voor de tweede maal vandaag in deze 232e show van Hit Riders op vrijdag. Vertel eens, wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Goedenavond, Jos.
0: Goedenavond, Jacqueline. Heb jij iets ter voorbereiding wat we deze avond of morgen eventueel op ons bord krijgen? Zeg het maar, hoor.
1: Ja, dus voor vanavond ga ik lekkere frietjes klaarmaken met mosselen van Prins en Dingemans.
0: Oh. En, ja, je moet opletten met reclame maken, ja, natuurlijk. Ja, ja, Jacqueline. En als mosselen van... dat hebben we niet gehoord. Ja.
1: En zeg maar, als dessert heb ik, omdat het nog altijd warm is, een lekker verse fruitslaatje voorzien.
0: Ja, oh. Het ziet er lekker uit. Zeg, Jacqueline, ik heb in de kalender eens even gesnuffeld en ik zie in de vooruitzichten, volgende week dinsdag zijn we 21 juli. Wat betekent dat? Dus nationale feestdag in België, in Vlaanderen. En heb jij plannen, Jacqueline?
1: Ja, ik heb zeker en vast plannen. Ik ga met mijn ex-collega's van mijn vorig werk, ga ik met ons mannen allemaal bij. Dus gaan we lekker naar de Gentse feesten, hè?
0: Ja. En is er daar iets te beleven of zo, ja?
1: Ja, het is daar kermis en de kraampjes en zo. Ja,
0: ja, Gentse feesten, dat zijn ook veel optredens, veronderstel ik, Jacqueline.
1: Ja, en de salsa bar, daar ga ik graag naartoe.
0: Ja, Gentse feesten zijn ook enorm gekend bij de Nederlanders, want elk jaar komen er ook veel Nederlanders op af op die Gentse feesten. Heb jij een idee of een enig zicht, hoe lang die eigenlijk duren, de Gentse feesten, weet je dat?
1: Ja, dus vrijdag 17...
0: Juli.
1: Ja. Beginnen de Gentse
0: vandaag dus
1: feesten,
0: eigenlijk, vandaag.
1: Dus vandaag, ja. Nee, dus vanavond beginnen ze. Ja. En ze eindigen op zondag 26 juli.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Dus 10 dagen.
0: 10 dagen Gentse feesten, dus dat wordt feesten, Jacqueline. Ik zou zeggen, bedankt om langs te komen hier in de studio en we verwachten je graag weer volgende week vrijdag. Ga je er dan weer bij zijn?
1: Ja, dan ben ik weer van dienst.
0: Oké, dankjewel, Jacqueline. Bedankt voor het minuutje voor dit weekend.
1: Ja, dat...

Intussen is het 9 minuten voor 7 uur en wij draaien People Choice. Eind jaren 70, 1975 moet het voor wat geweest zijn. Do it any way you want it, do it. Als je het wil doen, moet je het nu doen. Je moet het vanavond.

0: choice, do it any way you wanna do it. Ja, en wij hadden hier een klein beetje technische problemen. Waarschijnlijk heeft u er thuis weinig of niks van gemerkt. In de studio hebben wij het wel gemerkt, maar ja. Dat zijn jullie zorgen niet. Do it any way you wanna do it. Ja, wij hebben het ook gedaan op onze manier, zeg maar.
1: This is on Friday. This is Hits Riders.
0: Voorlaatste vocale is deze van M.

0: Ja, we moeten vlug hier afscheid nemen. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 232e uitzending. Met vallen en opstaan zijn we erin geslaagd om deze tot een goed einde te brengen. Met een beetje technische problemen, maar daar heeft u waarschijnlijk niks van ondervonden. Zometeen veel pret met de rest van de collega's hier bij jouw hitradiostation. En wij gaan eruit met die geweldige vent die nu terug in de actuele belangstelling staat. En ook trouwens weer in de Vlaamse en Nederlandse hitlijsten met Beat It. Hier is Michael Jackson. De groetjes tot volgende week. Maak er een fijn weekend van. En in België een verlengd weekend met de 21ste juli. De groetjes, tot dan dag.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakte een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. The number

het nummer waarmee we deze show begonnen was aanvankelijk helemaal niet voor Rihanna bedoeld. Maar werd eerst aangeboden aan Britney Spears en daarna ook nog aan Mary J. Blige. Maar beide lieten het liggen. En Rihanna daarentegen was zo enthousiast over het nummer dat ze volgens eigen zeggen bij haar managers zou vechten als ze het niet kreeg. En Jay-Z's bijdrage aan het nummer was niet zomaar een toevoeging achteraf. Hij zette meteen de toon door het nummer te openen, dat het project extra gewicht gaf. De track is zelfs zo succesvol dat artiesten vervolgens in de rij staan om een nummer weer te gaan coveren. Niet alleen Taylor Swift en Sam Smith brengen een eigen versie uit. Ook artiesten als The Passengers, Train, Blink 182, drummer Travis Barker en de Plain White Tees wagen een poging. Maar de allerbekendste en meest succesvolle cover komt van de Duitse rock'n'rollers The Baseballs. En daarmee begonnen we editie 280 van de Number One Show. Een programma dat alleen maar nummer 1 hits van tussen 1960 en nu draait. Leuk dat je luistert. In dit programma een terugblik op het nieuws uit 1976. Een nummer 1 die niks met muziek te maken heeft. En de nummer 1 van deze week in de Internet 100. Maar nu eerst naar Tracy Chapman. Die weer

0: Het podium is nu voor Harry Styles en zijn hit uit 2022. Het lied opent met een voice memo van zijn peetdochter Ruby Winston. Harry vertelde dat zij hem vaak 's avonds belde en één keer geen gehoor kreeg en toen dat geïrriteerde berichtje achterliet dat hij later spontaan voor het nummer zette. De opname vond niet plaats in een klassieke, dure popstudio, maar in de woonkamer van Sony-baas Bob Stringer, waar de crew tijdelijk een complete studio bouwde. In de Verenigde Staten was de single op 2 april 2022 het meest gestreamde nummer op één dag op Spotify, met 8,3 miljoen streams. Een record dat voorheen in bezit was van Olivia Rodrigo's Driver's License, met 8 miljoen streams. In de Nederlandse top 40 werd de single de langst op nummer 1 genoteerde hit aller tijden, met 18 weken op de eerste plaats. De vorige recordhouder, Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss, stond 2 weken korter op die eerste plaats.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight.

0: Dit is de Number One Show met een terugblik op het nieuws uit juli 1976. Noord- en Republiek Zuid-Vietnam worden herenigd en vormen de Socialistische Republiek Vietnam. En de stad Saigon wordt omgedoopt tot Ho Chi Minh-stad. Een Israëlische actie begint om ruim 100 Joodse gijzelaars te bevrijden uit een gekaapte luchtbus van Air France op het vliegveld van Entebbe in Oeganda. Het uiteindelijke dodental was 56, waaronder 45 Oegandese militairen, 7 kapers, 3 gegijzelden en de Israëlische militair Jonathan Netanyahu. Er woedt in Nederland een zeer grote brand op de heide van de Hoge Veluwe. Men weet net voor Arnhem de brand te stoppen en 400 hectare natuur gaat verloren. Scooter Herring, een roadie van de Elman Brothers, is op basis van de getuigenis van Greg Elman veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf voor het leveren van drugs aan de band. Dit was het nieuws van juli 1976. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.
1: July 1976.
2: Alleen de grootste hits. Dit is de Number One Show op Hit 100.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Nou ja, het is toch iets anders dan... Het heeft wel een beetje met muziek te maken. Een gekke rapper met een kaal hoofd, een sikje en een pilotenbril, dat kennen we. Maar wat als er ineens 22.000 van die kale koppen tegelijk in een park staan? Precies, dat gebeurde onlangs in Londen. Fans van Pitbull komen al de hele tour naar zijn shows met een nep kale kop. De zogeheten Bald Cap. In Hyde Park liep die grap nu compleet uit de hand. Meer dan 22.000 mensen verzamelden zich daar met kale koppen tijdens Pitbull's optreden als headliner van het BST-festival. En daarmee was het officieel de grootste bijeenkomst ooit van mensen met bald caps. Een gloednieuw Guinness World Record. En het bijzondere, het is voor Pitbull zelf ook een eerste. Hij moest namelijk zelf ook een bald cap op om mee te mogen tellen voor het record. Trots en duidelijk verraste hij bij het in ontvangst nemen van de prijs. Ik ben sprakeloos. Wie had ooit gedacht dat een Cubaan van de eerste generatie records zou breken en vestigen? Die eerste generatie Cubaanse Amerikaan gaat nu dus de boeken in als recordhouder volgens de jury van Guinness World Records. Waar zelfs 400 vrijwilligers en 42 tellers nodig om alles achter de schermen te controleren. En daarbij werd gebruik gemaakt van drones. En zelfs bij temperaturen van 30 graden bleven de fans hun kale kop trouw dragen.

Deaflands.nl. Een maand geleden gelanceerd groepeert nieuwsberichten over hetzelfde onderwerp en toont hoe verschillende Nederlandse media hetzelfde verhaal brengen. Oprichter Rogier Kenty wil lezers zo uit hun eigen nieuwsbubbel halen door ze in één overzicht meerdere perspectieven op een nieuwsfeit te laten zien. De site zelf is geen nieuwsbron. Het platform vat berichten samen in twee zinnen en verwijst daarna door naar de oorspronkelijke publicatie. De bijbehorende app komt een swipecard interface waarbij nieuws als losse beeldvullende kaarten wordt getoond, vergelijkbaar met de kaartenstructuur van TikTok. De app onthoudt welke berichten al bekeken zijn, sorteert content op tabblad en laat automatisch nieuwe artikelen. Nieuwslens.nl

En dat was Wham's afscheidssingle. En die kreeg nog een extra ster in de studio, want Elton John speelde namelijk piano op dit nummer. Zoals bekend was Wham een Brits popduo opgericht in 1981 door de vrienden George Michael en Andrew Ridgeley. De twee ontmoetten elkaar op school in Bush High. En daar speelden ze samen in een ska-bandje met de naam Executive. Toen de groep ophield te bestaan vormden de twee duo Wham, waarna ze een platencontract tekenden bij Inner Vision Records. En we besluiten deze number one show, nummer 280, met The Underdog Project, die de zomer van 2003 opvrolijkte met het volgende nummer. Dank voor het luisteren, maak er nog een mooie dag van en graag tot de volgende keer. Hey.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

Dit is de Country Corner. En dat allemaal vanuit Emmeloord, Noordoostpolder. En de hele wereld die gaat bijna op vakantie hier. Of is al op vakantie gegaan. Maar gelukkig kan de Country Corner, en kun je de Country Corner ook overal bereiken. Wat betreft over de hele wereld kunt u de Country Corner beluisteren. En dat is het mooie van internet. Dus waar u ter wereld ook mogen verblijven, de Country Corner komt u achterna, kan ik wel zo zeggen. Kijk even op onze Facebookpagina waar u ons allemaal kunt ontvangen. Tenminste, wat voor sites u moet gaan zoeken. Facebookpagina Fred's Country Corner. En daar kunt u allerlei stations vinden waar de Country Corner wordt uitgezonden. En al die stations die zijn zeker op internet te vinden. We begonnen dit programma dan ook met Tommy Hooker en Thanks a Lot. Natuurlijk de Country Gospelplaat voor vandaag, die komt zo meteen. De instrumentale aflosser en een prachtige drie van. En die drie van is een Nederlandse band. Dus daar kunt u uw gedachten alweer over laten gaan. Maar eerst de Country Gospel plaat voor vandaag. Hier zijn de Statler Brothers en Carrying Me Home.

En hij was ook in de show. Waylon. Oftewel Willem Bijkerk. 46 jaar oud. Woont in Apeldoorn. En dit album kwam vorig jaar oktober uit. Dus oktober 25. Album heette Time Jumper. En we hoorden daarvan Memory Lane.

Heerlijke muziek hier in de Country Corner. Sonna Jones en All of Me. En daarvoor Alan Jackson met Tall Tall Trees. Dit is de Country Corner van het Emmeloord en Oostpolder. Op de diverse stations te beluisteren. Met natuurlijk de heerlijkste country en western muziek. Daar kunnen we niet omheen vandaag. Straks natuurlijk de instrumentale aflosser. En erachteraan de drie van. En als je het over Travis Tritt hebt, heb je het over dit nummer. I took

De mannen van de Highwayman. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Ze begonnen in 1985 aan dit experiment. En dat pakte bijzonder goed uit. Als je die namen bij elkaar zet, dan ja, geheid, dan komt het goed. Dit is voor u, de Country Corner. En dit was live opgenomen in 1990. We gaan door met Dick van Altena. En dat doet hij samen met Hilde Vos. Het prachtige nummer How's the World Treating You? Straks naar de drie van

En zo zijn we halverwege het eerste uur een beetje eroverheen, maar goed. Je hoorde voor de instrumentale aflosser Dick van Altena samen met Hilde Vos met How is the World Treating You. Daarna Cleve Francis met Love Lights. En de instrumentale aflosser kwam van de...

En we gaan zo meteen door met de 3 van. En eigenlijk is het een 4 van. Maar dat zult u vanzelf zo meteen gaan merken. Want het is een groep die wij in de 3 van hebben gestopt. En die formatie die is opgericht in 1974. Ze hadden, ik moet het goed lezen, ze hadden successen in de midden jaren 70. En in 74 verscheen hun album en dat werd in 1975 werd dat platina. Omdat ze een nummer uitbrachten van Merle Haggard, wat een nummer 2 hit werd. In 1967 werd deze groep opgericht door 2 broers. En die broers die heten Ad en Ton Masseurs. In 1975 kwam er nog een basgitarist bij. En toen bestond de band uit Ine Masseurs, Ruud Hermans, Ad Masseurs, Mickey de Boer, Barry Masseurs en Tom Masseurs. De hele familie Masseurs zat in deze band. Dan heb ik het natuurlijk over de Nederlandse band, de Tumbleweeds.

The Sweet Memories, You're Still On My Mind and Somewhere Between. Maar hoe kwam nou aan het eind aan deze band? Want in 1977 kreeg de drummer Ad Mazeurs een ernstig auto-ongeluk onderweg van een optreden uit Nunspeet. En toen besloot Ruud Hermans, de zanger van de band te verlaten. Zijn eigen band op te gaan richten. En meer in de pop-rock country band te gaan beginnen. Hierna ging het een beetje bergafwaarts met de Tumbleweeds. En besloot ook zangeres Ina Mazeurs zich te richten op het familieleven. Nog wat pogingen gedaan om een top 10 hit te halen, maar dat lukte helaas niet. En in 1982 werd deze band, de Tumbleweeds, opgeheven. Dus tot 82 hebben ze het gered. Maar we genieten nog steeds van Somewhere Between, of niet dan? We gaan door met een prachtig nummer van Don Williams.

Deel 1 van de Country Corner zit erop. Als laatste de Major Dunny en Sweet Little Liza. Daarvoor heeft u de stem kunnen horen van Merle Haggard. En hij bracht een medley van bekende country songs.

0: corner. Tell us one more time.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogen. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op Sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden, met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio aan.

Luisteraars, welkom bij deel 2 van de Country Corner. En een speciale deel 2, kan ik wel zo zeggen. Want bij ons is het bericht binnengekomen dat vorige maand is overleden Peter van den Heuvel op 78-jarige leeftijd. En zijn artiestennaam was Peter Hill. En is dus ook komen te overlijden na afnemende gezondheid. 78 jaar oud. En daarom spenderen we dit tweede uur van de Country Corner aan Peter Hill. En daarom konden we ook niet beter beginnen met het nummer de Country Polka van deze beste man. En in tweede uur gaan we dus een kijkje nemen in de carrière van deze man. Wanneer begon hij? Waar is hij beginnen te spelen? Want hij is natuurlijk een van de grootste gitaristen in de country en western scene. Tenminste, dat was hij. Straks meer over Peter Hill, wat hij allemaal heeft gedaan en waar hij allemaal in heeft gezeten en waar hij allemaal heeft gespeeld. Maar we gaan eerst nog naar een prachtig nummer luisteren van hem, natuurlijk instrumentaal, want hij was een van de beste gitaristen wat betreft country muziek in Nederland. Luister mee naar het volgende nummer, I Love You Because. Op gitaar dus, de man die vorige maand is overleden op 78-jarige leeftijd, Peter.

Vandaag dus in de Country Corner in Menoriam. Niemand minder dan Peter Hill. Hij is vorige maand overleden op 78-jarige leeftijd. En wij gaan eens natrekken wat die man allemaal heeft gedaan. Hij was natuurlijk Peter van de Heuvel. Dat was zijn echte naam. Was meer dan 60 jaar is hij actief geweest in de muziek. En werd binnen de Europese country scene beschouwd als een van de meestergitaristen met een eigen, herkenbare, gevoelige speelstijl. Maar hij hield zijn spel, dat bracht heel veel luisteraars bij elkaar. Tijdens zijn loopbaan werd hij meerdere malen uitgeroepen tot beste country-gitarist van de Benelux. Peter van de Hill die begon eigenlijk in de jaren 70 met in de groep de Old Fashioned Four. De naam van de groep die werd later omgedoopt tot de Tramps. En met deze single waar u nu zometeen naar gaat luisteren behaalde Peter Hill met de groep de Tramps de tipparade van de top 40. Dat was in 1971. En het nummer heette Beste Bill, je bent te lang. Luister mee vooral naar het gitaarspel van Peter Hill op deze plaat.

Het prille begin van Peter van de Heuvel, of wel Peter Hill, samen met The Tramps. En beste Bill, je bent te lang voor de pony. Behaalde in 1971 de hitparade. En Peter die dacht van, ja, in die begin jaren 70 waren toen ook wel, ja, de instrumentale muziek was toen erg belangrijk. De Shadows had toen grote invloed op deze man. En hij besloot daar een groepje bij te vormen. Dat groepje dat heette toen de Dynamic Rockers. Luister mee naar twee nummers van de Dynamic Rockers, waar Peter Hill dus deel van uitmaakte. We gaan zo meteen luisteren naar de Orange Blossom Special en daarna de Darktown Struttle Ball. Luister mee naar de invloed van de Shadows die een beetje op Peter hadden.

De Dynamic Rockers heette zij en daar zat die Peter Hill zat daarin. Peter Hill die besloot van zijn hobby zijn beroep te gaan maken. En hij belandde al gauw met, kwam hij in aanraking met producer Henk van Broekhoven. Hij was van Philips. En hij kende Peter van de Heuvel toevallig nog van die Dynamic Rockers die we net hoorden. En zag wel wat in hem en bood hem in 1977 een instrumentale countryplaat te maken. Dat heeft hij gedaan en op deze manier wist hij dus zich in de kijker te spelen en werd hij regelmatig gevraagd als sessiemuzikant. Hij werd dus overal werd hij ingezet als gitarist op diverse LP's en dergelijke. Wij gaan dus twee nummers draaien van die LP waar hij dus in 1977 eigenlijk een klein beetje bekend mee werd. Twee nummers dus instrumentaal opnieuw van Peter Hill.

Vandaag een special voor Peter Hill. Vorige maand overleden op 78-jarige leeftijd. En vandaag dus in de Country Corner, only Peter Hill. Ja, in 1977, toen werd hij eigenlijk een klein beetje bekend, omdat hij sessiemuzikant was. Maar zo is hij ook te horen op de LP Back Again van Ben Steeneker en Ine Dijkstra. Ook dat was in 1977 en zo speelde hij dus ook mee met deze twee mensen. Van die LP hebben wij een nummer opgezocht. Hier is Wrong Road Again. Ben Steeneker, Ine Dijkstra en natuurlijk Peter Hill.

U luistert natuurlijk naar Peter Hill, naar dit prachtige nummer, de Down Junger. En Peter Hill die dacht, toen hij sessiemuzikant was, dacht hij van... ik kan ook wel mijn eigen bandje op gaan richten. In 1978 deed hij dat, toen zette hij door met de Peter Hill Band. In 1979 bracht hij dan ook het album uit... Country Klassiekers van de Peter Hill Band. En een country klassieker is onder andere deze. Send me the pillow that you dream on. Instrumentale muziek van de gitaar van Peter Hill.

Peter Hill dus vandaag in memoriam hier in de Country Corner. En in 1978, toen kwam als eerste de Peter Hill Band op. In 1986, we maken een sprongetje van 10 jaar, richtte Peter voor de tweede keer de Peter Hill Band op. Want hij vroeg Wilma en Marcel Smulders zich daarbij aan te sluiten. Hun muzikale samenwerking zou tientallen jaren duren. Peter speelde ruim 30 jaar in de Peter Hill Band en Savannah. Want Peter Hill is eigenlijk de oprichter van de formatie Savannah, die is nog steeds bekend is. Waarvan meer dan 13 jaar heeft hij gespeeld in de succesvolle theaterproductie Back to the Country. Savannah groeide in die periode uit tot een van de populairste countrybands van de Benelux. Met Savannah begeleidde Peter ook bekende artiesten. Onder andere Freddie Fender, niet misselijk, Ed Bruce, Wanda Jackson, Freddie Weller, Bill Yates. En ook hij speelde bij, dat zou u niet denken, bij George Baker mee. Peter Hill dus op gitaar. En daarom dacht ik van, waarom dan niet drie nummers van Savannah. Straks gaan we natuurlijk even een kijkje nemen bij Back to the Country. Want daar hebben we ook heel veel nummers van. Maar eerst een stuk van Savannah. Drie nummers van Savannah. The Next Time in Town. Love's Gonna Live Here. En het welbekende Ticket to Heaven. Maar helemaal voor country natuurlijk. Luister mee naar het gitaarspel, vooral op deze nummers van Peter Hill.

Tilburgse formatie Zavanna. Eigenlijk opgericht door Peter Hill. Dus voorheen de Peter Hill Band en toen overgegaan in Zavanna. Samen met niemand minder dan Wilma en Marcel Smulders. En die Marcel Smulders die had dan ook nog een heel mooie tekst bij. En die wil ik graag aan u voorlezen. Die Marcel Smulders die zegt dan ook: met zijn gitaarspel vanuit het hart gaf Peter elke noot betekenis. Zijn muzikale nalatenschap blijft voortleven in onze muziek. Dankzij Peter hebben we samen een fantastische muzikale reis beleefd. Die we anders wellicht nooit zouden hebben meegemaakt. We zullen hem daar ook eeuwig dankbaar voor blijven. En ik vertelde het al, die Peter Hill die ging ook mee met Back to the Country. De theaterproductie van Zavanna en later ook met Dick van Altena. Hij heeft daar maar liefst dik 13 jaar aan meegewerkt.

nummers van de theaterproductie Back to the Country. Samen natuurlijk met Peter Hill op zijn elektrische gitaar. En als je het dan zo over deze man hebt, dan ga je ook heel anders naar die liedjes luisteren. Hè? Dan hoor je die gitaar er gelijk weer tussendoor. Als je er echt aan denkt. Mama's Don't Let Your Baby Grow Up To Be Cowboys. En daarvoor Rhythm of the Rain, gezongen door Dick van Altena. En die Peter Hill, ja, die was natuurlijk vooral bekend om zijn instrumentale nummers. En we doen er nog eentje van zijn eerste band, de Dynamic Rockers. Luister mee naar Joey's Song. Op gitaar dus, Peter Hill.

Dit was dan weer de Country Corner voor vandaag. En in het tweede uur een special over Peter Hill. Die vorige maand is overleden op 78-jarige leeftijd. En daarom dachten we, ja, daar moeten we wat mee doen hier in de Country Corner. Uiteraard zullen we natuurlijk in die Country Corner nog vaak Peter Hill tegenkomen. Want zijn muziek blijft natuurlijk voortbestaan. En we zullen hem regelmatig laten horen aan u. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van de muziek. En natuurlijk van de muziek van Peter Hill. Ik zou zeggen een hele fijne avond nog. En misschien wel tot volgende week. Hoi hoi!

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogen. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden, met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht. Het weer tot slot. De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.